0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas 209 miljard dollar oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en The New York Times deden dat eerder ook. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hele

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
5: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
6: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
7: Even wat ruimte nodig?
8: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
7: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
9: Dit is Radio Horizon.
10: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
9: DAB+
10: en overal online.
9: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
11: Lars Melitsen met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.

0: Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Er zijn veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPMB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van een podium. De dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Door 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons.
2: De hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht. Daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard. Mooi op de statie.
0: Jan de Sterke.
7: En ineens is het weer zaterdag. Man, wat gaat zo'n week toch hard voorbij. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Wij wel.

Queen op de radio en a crazy little thing called love. En daarmee trapten we vandaag de show van de radio af op deze prachtige mooie zaterdag. Ik heet je een hele goede morgen. Lekkere muziek veel onderweg. En we gaan het hebben natuurlijk over de nominatie van Frank van Leeuwen... over voor zijn televisie.

0: naar Freedom Horizon.
1: Horizon.
2: De show van de radio.
1: Erik Jan de Sterke en Gianne de Jong.
0: Hartstikke zaterdag vandaag. En ik heet je welkom bij de radioshow op Horizon. Ja, leuk dat je luistert. Vinden we echt gezellig. En heb je het al gedaan? Heb je al even gekeken op www.televisiering.nl? Moet je even doen. En even je stem uitbrengen natuurlijk op onze lokale held hier. Frank van Leeuwen, die genomineerd is voor aanstormend talent. En dat is natuurlijk wel heel erg bijzonder. We hebben straks een uitzending. 12:15 hebben we even dat gesprek met Frank, wat je nog niet eerder hoorde. Eens even horen hoe het nou bevalt in het Hilversumse. En hij gaat natuurlijk als een speer, hè? Onze Frank van Leeuwen. Uiteraard bekend van onder andere Goedemorgen Nederland. En als winnaar van De Slimste Mens. Ja, het is een pinter knaapje. Zou zijn vader nou zeggen.
3: Goed.
0: Onderweg de tweede. Janne vandaag druk met de voorbereidingen. Want we gaan vanmiddag beginnen met het filmen van alle tenten, zeg maar, die in Valkenswaard staan. Want ja, daar gaat Valkenswaard zich voorbereiden op die prachtige corso die je binnenkort door de straten trekt. En de afgelopen weken kon je op Horizon Televisie kijken naar het gevoel van de Brabantse dag. Heel veel reacties op gehad. Iedereen daarvoor hartelijk dank. Janne en ik hebben dat heel graag gedaan. En ja, de Brabantse dag. Morgen is het eindelijk zover, de 67e. En man, wat een wagens staan er klaar om mee te gaan doen in die prachtige, grootste theaterparade van Europa. Want dat mag het wel genoemd worden. Ja, het gevoel van de Brabantse dag. Je kan alle afleveringen terugkijken via de website van Horizon. Uiteraard ook via het YouTube-kanaal van Horizon. En vanmorgen hebben we aflevering 6 gelanceerd. Onder andere ook op de socials. Want er waren nog een paar groepen die ook nog voorbij moesten komen. Dus die 5 afleveringen werden uiteindelijk 6 van het gevoel van de Brabantse dag. Als we iets voor je kunnen doen. Je ergens blij mee kunnen maken. Een plaat voor je kunnen draaien. De groeten in iemand kunnen doen. Hey, pak de telefoon en bel met Horizon 040-206-340. Je kan natuurlijk ook een appje sturen.

0: Lekker toch, hè? Bruce Springsteen, de grote baas op de radio hier in de show.
1: Het Radio Horizon Weekend Weerbericht.
0: Ja, heerlijk. Daar word je toch vrolijk van. Pay me my money down, hoor je hier bij RTV Horizon in de show. Even kijken wat het weer gaat doen vandaag. Vanmiddag is het droog met flinke zonnige periode. Er staat een meest matige zuidwestenwind. En het wordt 20 tot 23 graden. Later vanmiddag stijgt de buienkans vanuit het zuidwesten. En vanavond wordt het vervolgens tamelijk wisselvallig met talrijke buien over de provincie. De zuidwestenwind neemt in de loop van de avond verder in kracht toe. En vanavond wordt het zelfs een klein beetje onstuimend hier en daar. Oh, onstuimig, sorry. De buien blijven aanhouden en tijdens die buien is er wel kans op zware windstoten. De dagen erna blijft het voorlopig wisselvallig bij vergelijkbare temperaturen. Oké. Morgen wordt het ook een kleine 22 graden. Het belooft morgen een redelijk goede dag te worden. Hopen dat het zo aanhoudt natuurlijk, want ja, het gaat gebeuren morgen. Die prachtigste, mooie, grootste theaterparade natuurlijk in Hezen. En ja, als je kans ziet, ga kijken, want het is absoluut, absoluut de moeite waard. Wat er allemaal door de straten gaat trekken daar in deze morgen. Bij de 67ste Brabantse dag.

Ja. Ineens was hij klaar. Mads Langer en You're Not Alone. 2010 trouwens dat deze plaat uit.

Know What Is. Uiteraard het herkenbare stemgeluid van Danny Vera samen met Faya Condeels. Een hele bijzondere combinatie. Know What Is gaat erover dat je altijd moet doen wat je kan doen. Dat je niks moet uitstellen. En dat je hier, nu en vandaag moet genieten. En nooit moet wachten met dingen die je eigenlijk nog moet doen. Maar uitstelt omdat je gewoon geen tijd hebt. Dat is geen goede reden. En daarover ging deze plaat. Know What Is. Faya Condeels.

denken, omdat een van mijn geluidsmensen vanmorgen zei... ja, ik ben vanavond naar Solex Budel. Nee, Solex Budel, is dat vandaag? Is dat dit weekend? Dus ik meteen even een rondje gaan bellen. Onder andere René Vos even gevraagd. Is er vandaag Solex? Nou, zegt hij, dat weet ik niet, want ik ben bezig met een marathon. Ja, goed. Ja, verder even gegoogeld natuurlijk. Even gekeken. Staat het ergens? Ik kan even in het hak kijken natuurlijk. Heb ik ook nog niet gedaan. Ja, goed, maakt niet uit. Maar zo kom ik eigenlijk op deze plaat van Frans Ferdinand. En Take Me Out. Dat zijn de platen, mensen. En dat op deze zaterdag, terwijl het zonnetje gezellig schijnt buiten. De temperaturen redelijk aangenaam zijn met een kleine 20 à 22 graden. Is het best wel te doen, vinden wij. Vanmiddag gaan we Valkens Waard in. En dat is altijd leuk, altijd gezellig om bij al die mensen met dezelfde hobby, dezelfde passie aan het werk te zien en te ontmoeten. De bouw van de prachtige bloemencorso-wagens. In Hezen zijn ze op een haar na klaar. Er wordt hier en daar nog een spatje verf gedaan. Nog even iets een beetje weggekit. Maar eigenlijk staat alles pik en span in de stijgers bij al die bouwgroepen. Die natuurlijk morgen gaan pareren met een prachtige creaties op de wegen in Hezen. Bedenk morgen dat je wel even goed na bedenken hoe je daar naartoe gaat. Het advies is, pak de trein. Dat is of de fiets, nog beter. Want auto's parkeren in Hezen morgen. Ik wens je veel succes. Dat is best wel een dingetje. En hou er even rekening mee als je morgen nog die kant op gaat. En dat op deze zaterdagmorgen. Straks om 11:15 gaan we bellen met Frank van Leeuwen. Genomineerd voor een prachtige televisiering. En ja, goed, het zou, we hopen 3 keer scheef, zegt Frank. We duimen met je mee. En je moet even helpen natuurlijk dat Frank ook echt in die nominatieronde gewoon mooi gaat winnen. Ga even naar televisiering.nl en typ even in Frank van Leeuwen, dan zit je meteen goed. Hij heeft het zo verdiend. Hij gaat zo hard. Hij doet het zo goed. En hij is gewoon helemaal zichzelf. Geen spatjes, gewoon Frank zoals is. Dit is Frank. Nou, straks om 11:15 hebben we in de show. Altijd leuk om even met Frank te kletsen. Dat en veel meer in het radioprogramma Verstopt vandaag op deze zaterdag. En ik zei er straks al, als we iets voor je kunnen doen, je mag gerust even een appje sturen. Dat kan naar hetzelfde telefoonnummer als je van Horizon hebt. 040 2

0: Ik zit even te kijken, maar... Volgens mij heb ik Sam verkeerd begrepen. Volgens mij zei hij niet, ik ga naar Solex. Volgens mij zei hij, ik ga op mijn Solex naar de kermis in Budel. Ja, dat kan natuurlijk ook. Jay Ferguson en Thunder Island op de radio. En aan de telefoon heb ik Ad Knippenberg. Ad, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zijn jullie toch allemaal aan het doen, Ad?
1: Ja, wij zitten nu heerlijk bij de achterkluis te genieten van een heerlijk achterkluis biertje. Maar ik heb vandaag een tocht georganiseerd, de Grote Heidemarathon.
0: De Grote Heidemarathon?
1: De Grote Heidemarathon. Dat wil zeggen dat we allemaal op een step, we hebben vandaag 27 deelnemers, die allemaal op de step hier naar Budel gekomen zijn.
0: Och.
1: Waarvan sommige mensen de halve marathon doen, dus 21 kilometer over de heide, hier richting Lederheide.
0: Ja.
1: Zo'n man of 15, 16 doen we de hele marathon.
0: Ja.
1: En er zijn er nog een aantal mensen bij die doen een dubbele marathon. Dus die nemen ook de straaprechtsheide.
0: Zo.
1: De mensen die maken allemaal een steptocht. Ja. 21, 42 of 84 kilometer.
0: Ja.
1: Door het heidegebied die gelukkig weer een beetje regen heeft gehad. En keurig in bloed staat.
0: Ja. Even die step waar je het over hebt. Een heel bijzonder gezicht natuurlijk op die step. Dan gebruik je spieren volgens mij die je normaal gesproken niet zo vaak gebruikt op de step.
1: Het is net een beetje anders. Het is eigenlijk fitness voor het hele lichaam. Het is wat anders dan hardlopen. Het is wat anders dan fietsen. Zit je op een zadel.
0: Ja.
1: Hardlopen, dan belast je je ondergestel wat meer. Ja. En step is gewoon echt fitness voor het hele lijf.
0: Ja, even die step. Hoe moet je dat voor? Ja, die step, hoe moet ik me dat voorstellen? Is er zo'n klein stepje met van die kleine wieltjes? Of hoe ziet zo'n step eruit?
1: Het is gewoon, de meeste mensen hier nu steppen gewoon met een step met twee grote wielen, gewoon 28 inch wielen.
0: Ja.
1: Maar dan geen zadel, geen trapmechanisme. Het is gewoon een platte bodem, zeg maar, waar je op staat.
0: Een platte bodem waar je op staat?
1: Gewoon een achterwiel, gewoon voor een achterwiel. En je moet natuurlijk wel met regelmaat je been twisten, want het been waar je op staat, dat verzuurt.
0: Ja.
1: Dus na 10, 20 stappen, zeg maar, dan spring je over op je andere been. En zo ga je al steppend die 20, 40 of 80 kilometer doen.
0: Ja, het inspireert wel tot muziek, moet ik eerlijk zeggen. Ad, nou ik jou zitten beluisteren. Er zijn natuurlijk het inspireert wel tot muziek. Want er zijn natuurlijk talrijke plaatjes gemaakt over step.
1: Ja, ja, fantastisch. Ja, eentje. Ja. Van Wim Sonneveld volgens mij.
0: Nou, ik heb hier One Step of Step Right Up of Every Little Step. Stepping out tonight. Dan. Just one step to heaven. Step by step.
1: Okay. Ja, ja, ja, ja.
0: Step right step up.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Wim Sonneveld.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dan kan ik mijn luisteraars bijna niet meer aandoen. Maar misschien morgen.
1: Ja,
0: goh.
1: Ja, okay.
0: Ja, maar hoeveel mensen doen er mee vandaag, zei je?
1: Ja, vandaag 27.
0: 27, dat zijn er wel een boel.
1: 27, dat is best wel veel. Ja. Dat is een leuke groep.
0: Ja.
1: En het is ook een gezellige groep. Dus we hebben het nu zo uitgekiend dat we met z'n allen eventjes hier bijna met z'n allen bij de achterkluis een kleine stop hebben. En daarna gaan we weer verder.
0: Ja. Je hebt wel een mooie hindernis ingebouwd met een biertje bij de Angelse Kluis. Want dat steppen, dat wordt daar natuurlijk een heel ander verhaal.
1: Ja, ja, dat gaan we zien. Dus we moeten daar wel wat meer afstand over van elkaar. Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Dus, het is goed te doen. Het weer is fantastisch. En nogmaals, het is ook een beetje geluk, want de heide staat er niet echt fantastisch bij.
0: Ja, en dat is leuk. Steppen op de Angelse Kluis.
1: Het is sportief en het is voor jong en oud. Dus vooral die mensen die wat moeite hebben met hardlopen. Of die niet zo graag op de fiets zitten, zou ik zeggen, meld je bij mij. Ik sta volgende week wel weer met een artikel in het hak. Meld je bij mij en ik heb genoeg steps voor de lenen.
0: Leuk,
1: als je
0: man.
1: Een keer proberen, dan kun je altijd een keer met mij contact opnemen.
0: Leuk, Ad. Leuk. Hey, ja, steps er nog, hè?
1: Ja, gaan we doen.
0: Oké, dag Ad.
1: Doei.
0: Hoi, hoi. Jeetje zeg, een stepmarathon. Dat is wel heel sportief. Wordt al moe als ik eraan denk, eigenlijk. Hoort even een plaatje bij. Well,

je op te wachten. Step by step. Whitney Houston. Er zijn echt veel liedjes gemaakt over step. Just one step.

wel irritant allemaal van die Hollanders die op een step door je prachtige grote heide gaan rijden. Maar ze doen het wel met beleid en ze doen het wel met respect voor moedertje natuur. Geen zorgen, buren, buurman, buurvrouw. Om het enigszins een klein beetje te compenseren, al die steppende Hollanders daar op de grote heide bij de Achelse Kluis met een pintje in hun giel. Och jee toch, als dat maar goed gaat. Even de plaat van twee Belgen uit 85.

denk aan de dag. Herinner je de plaats? Een meisje verraden is gemakkelijk. Of, dat dacht ik, ontembaar blijf je bij me. En bij jou blijf ik. Behekst is de liefde die ik voel voor Lena. Meisje, sinds ik je naam fluisterde, blijft hij gewoon in mijn hersenen hangen. Ik heb het gewoon weer te negeren voor vele jaren. En al die tijd echerde jouw naam door mijn hoofd. Ja, Lena. Voel deze melodie, Lena. Deze plaat, Lena. Enfin, de twee Belgen. Mooi plaatje, hè? Ergens, ik geloof, 85 of zo dat het vandaan kwam. Nog eens

0: Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
6: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
7: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
8: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Ook is er behoefte aan hulp bij het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden dus steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij helemaal niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Jan de Sterke.
11: Ik zit me af te vragen wat Christel nu thuis denkt als haar man Lief op de radio hoort te vertellen dat hij in plaats van is gaan steppen gewoon

zie ze maar eens gaan daar op die step. No cylinder, hè? Ik zie al een club opkomen van die hesjes en zo. Dat zou wel zijn. Ik heb trouwens even gekeken op die foto. Die steps, dat zijn wel hele grote stepwielen. Stepwielen. Zeg maar het formaat zeg maar, van een fietswiel, maar dan step. Dus, je kan altijd contact opnemen met Ad van Knippenberg. En hij helpt je graag mee aan een prachtige mooie ronde. En volgende week gaat hij volgens mij weer iets organiseren. En dat is altijd leuk om even te kijken. Ja, ik zit even te kijken op de tv-gids. Even de nominatieronde 2026 voor de televisiering. Want dadelijk om 11:45 gaan we bellen over een kleine 6 minuten met Frank Verleeuwen die genomineerd is. En natuurlijk moeten zoveel mogelijk mensen hun stem even uitbrengen. Onze held hier uit Budelschoten die het gewoon fantastisch goed doet met Goedemorgen Nederland. Dat zo dadelijk. En als je aan tafel zit, eet smakelijk. Leuk dat je luistert. Ik wil je nog even vermelden, te vinden op het YouTube-kanaal. Aflevering 6 van Het Gevoel van de Brabantse Dag. Zeker even kijken, de moeite waard om even een kijkje te nemen. Samen met Dian, die dat presenteerde. Deze trouwens leuk. Veel reacties op gehad. En te zien op Horizon Televisie onder andere. Oké, wat zit er dit uur verder nog? Ja, lekkere lunchplaten en natuurlijk straks even een telefoontje. En we gaan even kijken wat het weer gaat doen de komende weken. Want dat is wel belangrijk. Je hebt een beetje bijpraten, toch? Intussen pak ik de nieuwe bakermat en Rainy, I Love Life.

0: Heb jij nog ooit op zo'n dans in de Rio? Of de Riva? Of de Shaft in Lommel? Of... Ja, je had zoveel discotheken in de jaren 80. Chained Love natuurlijk, softshell even uit die prachtige jaren 80. En aan de telefoon Frank van Leeuwen. Frank, goedemiddag.
1: Erik Jan, goedemiddag.
0: Welkom in het programma, Frank.
1: Dankjewel.
0: Hoe is het?
1: Met mij is het hartstikke lekker, joh. Ik ben onderweg vanuit Utrecht naar het mooie Brabant. Dus dan is het altijd goed, hè?
0: Ja. Heb jij ook altijd, als je de Zaltbommelbrug overrijdt en je ziet dat bord Brabant staan, dat je dan dat gevoel krijgt zo van, gelukkig, ben weer thuis.
1: Ja, dat is stiekem wel hoe het voelt, ja. Dat is stiekem wel hoe het voelt. Al is het maar omdat ik de file dan ook achter me heb gelaten, die ook altijd bij diezelfde Zaltbommelbrug staat.
0: Ja.
1: Soms gekheid. Het voelt toch altijd het meest thuis als het Brabant is.
0: Ja.
1: Niks te doen.
0: Ja. Je hebt een paar behoorlijk stevige jaren achter de rug. Behoorlijk opmars gemaakt in de televisiewereld. Hoe is dat nou eigenlijk bevallen, Frank, als je zo even terugkijkt naar de eerste stappen naar het moment van nu?
1: Eigenlijk kijk je er allemaal hartstikke mooi op terug. Dus het is ook, het is ook allemaal soms een beetje overweldigend en veel. Iedereen leeft hartstikke leuk mee en dat is natuurlijk ook allemaal hartstikke mooi. Je moet er ook allemaal aan wennen of zo. Dus het zijn allemaal, ik ben blij dat het is snel gegaan, maar het is ook allemaal wel in stapjes gegaan of zo. Ja. Dus dan kun je steeds wel weer een beetje wennen aan de nieuwe hobbel die de trein neemt, zeg maar.
0: Ja, je ontmoet natuurlijk ontzettend veel mensen. Ik verbaas me altijd wie er allemaal op de bank zitten en hoe je die gesprekken doet. Ik vind dat echt zo knap. Dat doe je echt geweldig.
1: Nou, lief
0: man, dankjewel. Even gezegd hebben, ook namens Dianne. En nou, ja, dit jaar weer in de race voor die gouden televisiering. Vorig jaar was het net niet, hè?
1: Ja, het is drie maanden scheepsrecht, Erik-Jan, denk ik maar. Dus nu moet het gebeuren dit jaar.
0: Ja, we willen je natuurlijk supporteren, hè? Want Frank, dit moet gewoon gaan lukken. Nou moet ik eerlijk zeggen, dan ben ik zelf ook wel een beetje aan het zoeken en aan het googelen geweest. Hoe je nou het makkelijkste op jou kan stemmen. Heb jij een rechtstreeks lijntje? Hoe zou je dat beste kunnen aanpakken?
1: Je begint bij tvgids.nl/ring.
0: Ja.
1: Dat moet toch te doen zijn. En dan vind je me in de vierde categorie. Dus je moet eerst even door het beste programma en de beste volgens mij presentator en nog iets heen. En de vierde categorie kom je bij talent en daar kun je me vinden. Dus als je nou helemaal... Ik bedoel, het leukste is natuurlijk als je even alle categorieën stemt. Maar als je daar de rest verder geen zin in hebt, dan skip je die andere categorieën maar. En dan moet je in ieder geval even de vierde invullen. Dat is het belangrijkste.
0: Ja. Weet je wat ik zo knap vind? En ik vraag me echt af hoe je dat doet. Je ontmoet niet alleen heel veel mensen, maar je zorgt ook wel dat je altijd goed geïnformeerd bent over de onderwerpen die je gaat bespreken. Dat betekent dat je heel veel informatie moet wegstouwen in dat hersenpannetje. Hoe doe je dat om dat allemaal te onthouden?
1: Ja, ik ben sowieso denk ik, ik probeer altijd heel erg een beetje te multitasken. Dus ik volg veel, ik lees veel, ik luister veel, of naar podcasts of programma's zijn. En dan doe ik dat dan tijdens het sporten bijvoorbeeld. Dus ik moet ook blijven bewegen om mijn hoofd een beetje rustig te houden. Dus in de sportschool zie ik altijd dat andere mensen dat met een muziekje doen. En dan heb ik een hele saaie politieke podcast opstaan of iets wat ik verder nog moet lezen of luisteren. Dus ik denk dat het zo een beetje gaat, dat ik... op die manier toch mijn tijd zo efficiënt of effectief mogelijk indeel.
0: Ja. Je hebt volgens mij wel een goede coach langs je in de persoon van Thijs, toch?
1: Thijs is mijn... ik zou niet weten wat ik zonder hem was. Nee, die is en sowieso gewoon hartstikke lief en van de steun thuis. Maar hij is ook nog eens... Hij weet zo ongelooflijk veel van allerlei slimme nerdy-achtige dingen. Dus het is eigenlijk ook zo het beste redacteur die je kunt hebben, maar dan thuis aan de keukentafel. Ja, dat is heerlijk.
0: Ja. Naast de enorm veel mensen die je ontmoet, waar je natuurlijk ook dan zeg maar een band mee opbouwt. Ja, ben je op televisie, iedereen herkent je. Hoe is dat nou bij het tankstation als jij stopt en gaat tanken?
1: Ik ben toevallig net gestopt bij een tankstation om te tanken en daar is er verder niemand over begonnen. Dus dat scheelt alweer. Maar de mensen zijn eigenlijk altijd hartstikke lief. Ik moet het ook niet groter maken, want het is de mensen die aanspreken. En dat is natuurlijk vooral door de slimste mens, is er toen veel geweest. Die zijn altijd positief, altijd roepen ze iets leuks of iets liefs. Dus ik heb eigenlijk nooit daar de vervelende dingen van of zo. Dus ik denk altijd maar ik vind het leuk als mensen kijken. Kennelijk vindt iedereen het leuk. Dus en wordt het gewaardeerd. Dus ik vind het alleen maar mooi.
0: Ja. Ja, is het niet zo dat iedereen wel iets van je wil op een gegeven moment?
1: Kan soms zo zijn, maar joh, ik probeer daar gewoon ook een beetje in te doseren. En als het me lukt en het past in mijn tijd, dan help ik graag. En natuurlijk zeker voor de dingen uit Kranendonk of van Budel of whatever. Dan als ik iets kan doen, dan doe ik dat met liefde. Ja. En soms past iets even niet. En dan zeg ik gewoon eerlijk van, joh, dit lukt nu even niet. Maar het kan doen, ik het in. Ja. Ja.
0: Ja, je weet, in Budel hebben ze altijd jeugd- en politiek dagen met de gemeente Kranendonk. En de winnaars van vorig jaar hebben een podcastserie gewonnen die ze gaan maken. Ik mag ze daarbij bij helpen. We hadden van de week brainstormmoment. En ja, uiteraard, dan valt toch wel weer jouw naam van, goh, zou hij eventueel beschikbaar zijn? Dat soort verzoekjes krijg je natuurlijk doorlopend, of niet?
1: Dat krijg ik wel veel, maar ik probeer ook zeker, als het juist voor jeugd, jongeren en het past, dan doe ik het meestal wel. Dus ik word heel wel eens vanuit de school van de journalistiek of zo vragen voor. Die maken dan ook talkshows of dit soort programma's. Ja. Als het eventjes in mijn tijd past, dan doe ik dat zeker juist voor scholieren en studenten graag. Dus ja. Als ze een belletje doen, dan kijk ik wel mogelijk in.
0: Is er een kans. Ja, je bent natuurlijk voor veel jongeren ook wel een inspiratiepunt, Frank. Omdat jij natuurlijk wel heel jong al zo'n groot en snel gaat. Ik kan me voorstellen dat jongeren het heel interessant vinden om jou te horen of te spreken. Word je wel eens uitgenodigd als spreker of op de school bijvoorbeeld?
1: Heb ik ook al een aantal keer gedaan, inderdaad. Ja. Dus dat vind ik ook hartstikke leuk om te doen. Ik vind het ook wel een eer als het op die manier ervaren wordt. Dus ja. Dat vind ik alleen maar mooi.
0: Leuk,
1: ik heb zelf ook nog ooit de jeugd- en politiek dag gedaan. Dat vond ik toen hartstikke mooi.
0: Ja.
1: Toen waren er nog een soort van politieke ambities, maar die heb ik losgelaten inmiddels.
0: Ja. Vorig jaar hebben ze helemaal gevolgd met camera. Het is gewoon zo leuk. Ze komen echt voor de eerste keer op de gemeentehuis heel verlegen. En ze hebben er helemaal geen zin in. Saai. Maar je ziet door de dag heen de stemming omslaan. Dus ze worden op een gegeven moment heel fanatiek. En vooral het jeugddebat s'avonds is alles zo leuk, hè?
1: Ja, ik herinner me dat ook nog. Ik vond het echt geweldig toen. Dat was echt een vette dag. Mooi dat dat nog steeds zo is. En dat jullie dat ook volgen. Dat
0: ja. Hey, maar die televisiering. Wanneer is trouwens het gala? Want dat weet ik even niet. Sorry.
1: Het gala is, doe ik uit mijn hoofd, donderdag 8 oktober. En de stembussen die sluiten 15 september om 12 uur. Dus zeg maar even nog een goede 2 weken kun je stemmen.
0: Ja.
1: Er komt nog een tweede tussenstand, maar ik sta dus nu in de top 10. Dus zo dichtbij zijn we nog niet geweest.
0: Nee.
1: Nu komt het erop aan. Dus iedereen die luistert en die
0: stem.
1: Even een minuutje tijd heeft.
0: Doen!
1: tvgids.nl/ring. Ik kan elke stem hard gebruiken.
0: tvgids.nl/ring. Dat is waar je moet wezen. Goh, nou. Jij gaat lekker genieten van je rit naar het mooie Budel.
1: Ja, zeker. Ik ben onderweg naar het mooie Hezen voor de Brabantse dag.
0: Oh ja, dus, jij gaat op de radio daar, hè?
1: Ik ben bij jouw gewaardeerd collega Koen van der Vorst te vinden zometeen, ja. In het glazen huis, geloof ik, in Hezen.
0: Ja, dus, ja, klopt. Wagenbouwers FM. Ja, op dit moment maakt Teun Helders daar radio tussen 12 en 2. Als burgemeester achter de knoppen, als echte radiomaker. En jij gaat daar vlak achteraan tussen 2 en 4, geloof ik, hè?
1: Tussen 2 en 4. Ik ga proberen om het beter te doen dan Teun Helders. Maar ja, ik kan niks beloven, denk ik dan.
0: Heb je Teun wel eens ontmoet, trouwens?
1: Vorig jaar op de Brabantse dag was ik voor de eerste keer. Toen was hij er ook. En daar hield ik een toespraak. En dacht ik, zo, jonge vent, super energiek. Ik was wel onder de indruk. Hij doet dat goed daar, volgens mij.
0: Ja. Ja, volgens mij klikken jullie wel. Want ik ken jullie allebei redelijk goed. En jij en Teun, volgens mij, kunnen jullie wel heel goed door een deur. Als ik zo een beetje inschat. Ja, nee.
1: Dan stel ik voor dat hij gewoon nog een uurtje blijft daar bij de radio. Dan doen we het gewoon samen, toch?
0: Zal je vast wel voor te poren zijn.
1: Ja,
0: dat
1: is
0: leuk,
1: ja.
0: Hey, heel veel succes vanmiddag. Kunnen we nog een plaat voor je draaien waar je vrolijk van wordt?
1: Ik kan nu alleen maar de dikke trom aanvragen.
0: Ja, dat wist ik gewoon dat je ging zeggen. Goed, nou, ik ga even snel kijken of ik hem snel gevonden kan krijgen. Dan gaan we hem zeker voor je draaien. Ja, want thuis zitten ze natuurlijk te luisteren. Die denken, pa, wacht even. Denk wel even aan mijn trom, alsjeblieft. Anders komt het niet goed natuurlijk, hè?
1: Ja, dat denk ik. Ik zal hem straks ook nog wel een keer aan moeten vragen.
0: Ik ben er bang voor, Frank.
1: Dankjewel.
0: Hey, succes en heel veel plezier vanmiddag daar in Hezen bij de Wagenbouwers FM.
1: Dankjewel.
0: En we gaan stemmen, Frank.
1: Dankjewel.
0: Goeie reis. Groetjes, hè. Doei, doei. Hoi, hoi. Frank van Leeuwen vanuit de auto. Over die A2 richting het mooie Brabant. Richting Hezen. Straks tussen 2 en 4 kun je hem horen op Wagenbouwers FM. Vanuit Hezen.

0: Maar we draaien wel even sneller natuurlijk op de Radio Horizon op deze zaterdag. En ik moet even een muziekje erbij pakken. Want ik wil eigenlijk jullie even meenemen naar afgelopen week. Toen wij een speciale prijs gingen uitreiken bij de Brabantse Dag.
1: We staan hier voor de tent van de Lambrek-vrienden. We doen even zachtjes, want we gaan hen verrassen met de Bourgondisch bouwplaatsbokaal. En ik heb bij me vandaag Joost van Mijn Hezen. Michel, onze fotograaf. We gaan ze verrassen. Ze weten van niks. En ja, ben benieuwd. Ze krijgen dus een hele mooie bokaal. En ze krijgen 100 worstelbroodjes van Godfried de Vocht. Kijken of we nog kunnen verrassen. Hi. En komen jullie verrassen?
2: Oh nee, dat vind ik heel eng.
1: Ja? Oh, dat is niet eng. Hoi hoi, is Jesse in de buurt?
0: Met de camera de bouwplek in van de Lambrek-vrienden in Hezen. Die hadden een prijs gewonnen, de Bourgondisch bouwplek-bokaal. En ja, ik moet eerlijk zeggen, daar waren ze wel blij mee.
1: De Bourgondisch bouwplaats-bokaal gewonnen.
3: Oh, wat leuk.
1: En Joost is van Mijn Hezen.
4: Ja, gefeliciteerd met de Bourgondische bouwplaats-bokaal. Daar zit een hele mooie bokaal vast. Er is een jurylid hier geweest en die heeft hier beoordeeld. En jullie zijn het Bourgondischste in werk, in samenwerken, in mensen ontvangen, in alles eigenlijk. En er zitten ook 100 worstenbroodjes aan vast van Godfried de Vocht.
3: Oh, dat is wel
1: een schijn. Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Jullie zijn hartstikke Bourgondisch dus.
3: Ja, wij zijn hartstikke Bourgondisch.
1: Ja, zeker. Nou, dan kunnen jullie lekker gaan genieten van jullie worstenbroodjes.
3: Ja, dat gaan we zeker doen.
1: En nou, geef de bokaal een mooi plaatje.
3: Gaan we doen.
1: Goed.
0: Ja, ze waren blij.
3: Ja,
0: ze waren druk met de repetitie, dus ja, we moesten eigenlijk weer gaan. Dat was eigenlijk de boodschap. Maar dat vonden we helemaal niet erg. Het was ontzettend leuk om daar even te zijn. Op die bouwplaats. En die blije gezichten te zien met die prachtige bokaal. Van goud. In een prachtige showcase, zo moet je het noemen.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20-23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Erik Jan de Sterker.

Topic en Becky G. Aan het begin van uur 3 van de show van de radio op deze zaterdagmiddag. Sorry, papi, was dat. Wat leuk dat je luistert. Onderweg naar 2.

prachtige plaat. Dario G uit, ja, volgens mij eind jaren 90. En de Sunshine in de show van de radio na Michael Jackson. En The Girl Is Mine.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heeselende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

Ik weet nog waar ik was toen ik voor de eerste keer deze prachtige plaat hoorde van Matt Simons. Ik was op het zwembad. En door van die luidsprekers klonk ineens dit prachtige gitaarstukje van Catch and Release uit... Jeetje man, wanneer was dat? Volgens mij zijn we 10 jaar oud of zo. Ergens 2015, 2016, zo uit mijn hoofd. Matt Simons op Horizon in de show op deze zaterdagmiddag. Goedemiddag! Ah, dit is lekker. Hier is

0: Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
7: Lars Militse met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Butsja. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones en het is niet bekend of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de 4 zonder het zilver en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de 4 zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio. Zoals op de A58 Breda-Tilburg. Tussen Galder en Tilburg-Reeshof. 9 kilometer, 15 minuten. En de A76 voor de Duitse grenscontrole. 2 kilometer en een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Die heet je van harte welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Over de Grens, waarbij we in dit uur weer gaan prompten. Prompt mee voor een goed idee. En die gaat over de kermis in Budel vandaag.

Ja, de winst voor de zomertijd is er weer een klein beetje, want het lijkt alweer op zijn einde te gaan. Hobby Horse, hoor je, summertime, summertime, summertime. Zo even is de kermis in Budel geopend door de wethouder en gaan 30 attracties volop van start om het publiek te vermaken. De kermis loopt tot en met dinsdag 1 tot en met woensdag 2 september. Waar het ook kermis is, is in Nederweert. En daar is die gisteren begonnen. Die duurt tot en met dinsdag 1 september. En daar zijn ze dus ook al volop aan het zwieren en zwaaien. Natuurlijk is dit weekend ook weer een weekend waarin de Brabantse dag centraal staat. Kortom, je hoeft je niet te vervelen in onze regio Zuidoost-Brabant. We gaan snel van start. Dit is muziek van Nederlandse bodem. Dit is Bluff. En alles wordt uiteindelijk beter.

een nieuwe hit en die is van Somber. Het heet Home Wrecker en daarvoor hoorde je Bluff en Beter. In Weert kun je vanmiddag de Martinustoren beklimmen. Tot aan 3:30 is die geopend. 78 meter hoog. Bezoekers komen overigens maar tot ongeveer 50 meter hoog. En daarvoor moeten 221 treden worden bedwongen. Volwassenen betalen 2 euro, kinderen 1 euro. En wat voor een uitzicht je daarvoor krijgt. Nou, vanmiddag dus in Weert de Martinustoren. Gaan wij naar muziek in 2010 heen. Dit is Nova Star. Het liedje heet Wrong.

0: de uitnodiging om te dromen over Yves Berendsen sla ik toch maar heel dankbaar af. Droom je over mij? Vannacht is wel zijn nieuwste plaat. Of heb ik nog een actualiteit voor je, de liefhebbers van Nederlandse muziek. Vanavond begint een nieuw seizoen van Beste Zangers. En een van de deelnemers is Yves Berendsen. Hij zit inmiddels zo lekker in zijn carrière dat hij tegenwoordig niet alleen zingt over liefde, maar zelfs twee keer in de Ziggo Dome staat. Dat is nog eens een gevalletje. Misschien is het tijd. Hallo, ja, goedemiddag, welkom. Dit zijn de Stan Peters met een hit uit 1976. Hit the road, Jack.
1: Oh, Cornelius.
2: Listen.
1: Bye-bye.
2: Listen.
1: Yeah, man, what's up?
2: I'm in trouble.
1: Yeah.
2: My

0: is just about up.
1: Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't.
2: Jullie, de Stampeders, een hit uit 1976. Het heette Hit the Road Jack. En eigenlijk vrij vertaald, opzouten. Zo'n beetje, dat is het verhaal achter deze plaat. We gaan weer beginnen aan ons item. Pront mee voor een goed idee. De kermis in Budel is geopend. Je hoorde het al in het programma. De lampjes branden, de muziek staat voluit.

Wanneer gaat die open? Nou, zodra ik weet waar dit onderdeel vandaan komt. En hoe lang duurt dat? Nou, dat hangt er vanaf. Op de doos staat Made in China en op de handleiding staat veel succes. Een half uur later staat de attractie nog steeds op dezelfde plek. Alleen de rij is...

Zondag in het zuiden, Rouwenhees. En die zondag wordt natuurlijk getekend door de Brabantse dag in Hezen. In de gemeentehuistuin is vanmiddag al een tuinfeest. Tot 5 uur is er een kindermiddag. Later volgen er live optredens en theater. Op het hoofdpodium spelen onder andere Rancho Grande en Ultimate Coverband met DJ Harold van Schiet tussendoor. De toegang is gratis en het duurt tot vanavond 11 uur. Dan muziek van Bruce Springsteen. We gaan naar de jaren 80 heen met een van zijn grote, lekkere tempo-plaat. Het heet Glory Days.

natuurlijk de uitvoering van June Lodge al, maar dit was Teaspoon die het nog eens dunnetje zelf deed. Someone Loves You Honey. Contact met huisarts, ziekenhuis en al dat soort zaken loopt steeds vaker digitaal. En het is voor een heleboel mensen lastig om daarin mee te kunnen. Tijdens 4 bijeenkomsten wordt er in Valkenswaard een soort van cursus georganiseerd om deelnemers te leren stap voor stap om te gaan met digitale zorg. We hebben daar een artikel van op onze website gezet. Dus mocht je nu de oren spitsen en denken, hey, dit is iets voor mij of voor iemand die je kent, echttvhorizon.nl vind je het artikel terug. Gaan wij naar muziek uit de jaren 80. Dit is Tina Turner en We Don't Need Another Hero.

muziek van Van Elmen uit de begin jaren 80. Het heette Love Pains. Even wat informatie over de Beatles. Op 29 augustus 1966 stonden de Beatles op het podium van Candlestick Park in San Francisco. Speelden voor ongeveer 25.000 mensen. Het was hun laatste officiële betaalde concert als tourende band. En daarna concentreerden ze zich vrijwel volledig op studioopnames. Het beroemde dakconcert van 1969, waar ik aan refereer, was later een onverwachte uitzondering. Is dat aanleiding om iets van de Beatles te draaien? Ik dacht het wel.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Even wat ruimte nodig?
4: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
3: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter. En 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
6: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlakbij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing, waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt, belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, zoals op de A58 Breda-Tilburg. Tussen Ulvenhout en Tilburg ongeveer 10 minuten. Ook de A16 naar Rotterdam, vanaf de Moerdijkbrug tot aan Dordrecht 10 minuten. En ook de A2 Utrecht en Bos, 10 minuutjes tussen Culemborg en Zaltbommel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Een
5: droom kan soms groter zijn dan degene die hem uitspreekt. Op 28 augustus 1963 was Martin Luther King aan het woord. En hij had een heel fameuze uitspraak.

gisteren, 63 jaar geleden, jawel, zo lang al, sprak hij de fameuze woorden uit. We hebben het over Martin Luther King en hij deed dat bij het Lincoln Memorial. I have a dream, een droom van gelijkheid en vrijheid. En Bakermat gebruikte fragmenten uit die historische speech in het gelijknamige nummer, met ook de titel Vandaag. Welkom in uur 2 van het programma Over de Grens, 3:07. In dit uur hebben we weer de mix van de week en die keer bestaat vandaag uit 2 platen van Dr. Elden. Maar zover is het nog niet. Dat straks om 3:30. Nu eerst muziek van Flash and the Pan. Dit is Hey St. Peter. The morning.

van Simply Red. Je hoorde Stars en hit uit de jaren 90. Wie dit weekend met de auto richting Eindhoven wil, even opletten. De A2 is vanaf gisteravond 8 uur dicht tussen Echt en Nederweert richting Eindhoven. Rijkswaterstaat verwacht dat 35 minuten minimaal aan extra reistijd gaat opleveren. De omleiding gaat via de A73 en A67. En met de kermis in Budel en Nederweert en de Brabantse Dag in Hezen wordt het regionaal sowieso wel gezellig druk, maar houdt wel rekening met het feit dat er met verkeer misschien wel eens wat lastige situaties kunnen ontstaan. Al die bezoekers aan de Brabantse Dag, bijvoorbeeld die vanuit het zuiden komen. We gaan naar muziek heen van de Rolling Stones. Dit die we allemaal ongetwijfeld nog wel in herinnering hebben. Het heet Start Me Up. Yeah.

Ja, je hoort het wel, hè? Tranen met tuiten. My Baby Left Me, een hit van Rocks uit 2010. Nog een opmerkelijk nieuwtje. Slash heeft een nieuwe slang op zijn naam staan. Letterlijk. Wetenschappers hebben een nieuw ontdekte slangensoort uit Nieuw-Guinea, de Lilavis Slashy, genoemd naar de gitarist van Guns N' Roses. En dat is eigenlijk best logisch, want Slash is al jaren een fanatiek reptielen liefhebber. Dus als je ooit denkt, wat heeft een rockgitarist nou met slangen? Nou, dan heb je dit opmerkelijk nieuwtje van ons cadeau gekregen. Muziek nu van Kygo trouwens.

Ja, hier zijn heel wat zolen van schoenen op versleten op deze plaat. Sister Sledge en We're Lost in Music. Twee keer uitgebracht in 1979 en later nog een keer in 1984. Dr. Elben is onze zingende tandarts die later restauranthouder wordt. Een logisch verhaal? Nee hoor, maar hij maakte twee plaatjes en die hebben we vandaag voor jou aan elkaar geplakt in de remix van de week. Dit is Look Who's Talking Now en It's My Life in de mix van de week.

zetten. Het was muziek uit 1991. Het liedje heette Joyride. Het is een mooi plaatje en dat blijft het voorlopig ook nog wel. In 1995 werden we verrast met een plaatje wat we allemaal al wel een beetje kenden. Maar er werd een soort van bijzondere versie van gemaakt door Gompie. En de hele wereld vroeg zich af, wie is nou die Nederlandse Gompie? Dit is Alice. Hoe de fuck is Alice? Sally.

Ja, mocht je nog geen plannen hebben om vanavond naar buiten te gaan, Jason Derulo nodigt je uit om mee te gaan dansen. Take You Dancing. En daarvoor hoor je Gumpy en Alice. Hoe de fuck is Alice gemaakt door Gumpy? Uit onderzoek is gebleken dat muzikanten niet automatisch beter zijn in het leren van een vreemde taal. En dat werd tot op heden eigenlijk wel gedacht. Dat klinkt misschien vreemd, want muziek en taal hebben natuurlijk wel veel met elkaar te maken. Maar een goed muzikaal oor betekent nog niet dat je de grammatica bijvoorbeeld van het Spaans of het Frans beheerst. Dus mocht je vroeger zeggen, ik kan geen talen, maar ik ben wel muzikaal, dan had je wetenschappelijk gezien misschien toch nog een punt. Muziek van de Chainsmokers nu en Coldplay.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
8: Annette Schut met het NOS-journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de Straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A58 richting Breda bij Tilburg. 4 kilometer en 10 minuten. En de Duitse grenscontrole op de A76. Daar is het nu goed voor 15 minuten wachttijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: En in dit derde en laatste uur van het programma Over de Grens hebben we weer om 4:30 de reggae-plaat van de week. En die heeft iets te maken met het laatste weekend van augustus, wat het nu is.

muziek in de jaren 80. Je hoorde Tears for Fears als openingsplaat van het derde en laatste uur van het programma Over de Grens deze zaterdagmiddag. Mooie plaat wat mij betreft. En zo hebben we er natuurlijk nog een heleboel het komende uur in aanbieding. Inclusief de reggae plaat van de week straks rond 16:30. Zaterdag 29 augustus. Het is de nacht van de vleermuis. De Europese nacht zelfs van de vleermuis. Laatste weekend van augustus wordt er jaarlijks bij stilgestaan. En dat is een initiatief van Eurobeds. In verschillende Europese landen wordt er extra aandacht besteed aan dit bedreigde diersoort. Alhoewel ik het gevoel heb dat hij beschermd is, maar niet echt meer bedreigd.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

Jonas Blue en Malief met een nieuwe plaat. De hoeksteen van het geluk, die Edge of Desire. En ik zeg geluk, maar het is eigenlijk verlangen. Twee films vanavond en ze krijgen niet heel veel sterren. Dat belooft eigenlijk misschien ook wel niet heel veel goeds. RTL 7 heeft vanavond een actiefilm met de titel One Shot om 8 uur. En Close Range is ook een actiefilm en die begint vanavond om 10 uur. Het zijn de tv-tips voor vanavond. Maar als ik daarna kijk, zou ik bijna zeggen, ga er lekker op uit. Er is genoeg te doen in de regio.

0: muziek van Madonna. Die was afgelopen week nog in het nieuws. Want zij vierde haar 68ste verjaardag op het Griekse eiland Corfu. En er was gevraagd aan bewoners van het dorpje Korameles om hun ramen te sluiten om Madonna te beschermen tegen nieuwsgierige blikken. En dat leverde een grote politieke rel op. Een heel opmerkelijk berichtje deze week in de media.
1: Radio Horizon.

Een klein beetje vrede, een klein beetje geluk. De Golden Earring had er een warm pleidooi voor in 1979, 69 maak ik ervan. Just a little bit of peace in my heart. Dat brengt mij bij een onderzoek wat gedaan is onder jongeren naar geluk. En dan is de conclusie, het geluk...

blijft een mooie plaatje horen. Rod Stewart met een hit uit 1989, Crazy About Her. En dat brengt ons bij de reggae-plaat van de week. En dat is deze week een plaat van Toots & the Maytals. Pressure Drop is de titel van de plaat. En het verhaal daarachter is dat het een liedje is uit oorspronkelijk 1970. Zij behoorden tot de grondleggers van de reggae en waren belangrijk bij het populair maken van de term en het genre buiten Jamaica. De titel Pressure Drop is in de loop der jaren bijna spreekwoordelijk geworden. Het nummer gaat niet simpelweg over fysieke druk, maar over het moment waarop uiteindelijk iemand de gevolgen van zijn gedrag onder ogen moet zien. De reggae plaat van de week, Toots & the Maytals.

Music van de Pointer Sisters uit 1981. En wij Nederlanders zijn kampioen twijfelen. Niet over belangrijke dingen hoor, maar vooral over dingen waar je eigenlijk binnen een paar seconden beslissing over zou kunnen nemen. Zullen we vanavond uit gaan eten? Ja, waar dan? Ja, dat maakt me niet uit. Nou, ik hoef niet zo per se. Of bij de supermarkt aan de kassa. Wil ik deze? Heb ik het echt nodig? Is die in de aanbieding? Nee? Nou ja, doe toch maar. We schijnen gemiddeld 7 keer per dag van gedachten te veranderen. En als we dan eindelijk een beslissing hebben genomen, dan zeggen we eigenlijk, ik weet dat het nog niet helemaal zeker is. Afijn, Should I Do It? Dat was de tekst die daar bij mij bij opkwam. Een liedje van The Pointer Sisters. Vliegen we door naar 1991 met muziek van R.E.M. Rapid Eye Movement staat dat voor. Dit is Losing My Religion.

dat dit oorspronkelijk helemaal geen discoplaat was. Eddie Floyd maakte het namelijk als eerste in 1966. En toen was het een soulplaat. Maar Amy Stewart maakte er dus een discoplaat van. En dat gaat over dat wat wij ook nog wel eens doen. Wat wij noemen afkloppen. Aan de onderkant van tafel waar hout is. Het geluk niet tarten omdat we een uitspraak hebben gedaan. Dat is een beetje het verhaal van Knock on Wood. Leuke plaat, leuke herinnering vooral ook. Hey, goedemiddag. Inmiddels is het 16:45 geweest. Gaan wij het disco-tijdstip nog even vervolgen met Patrice Rushen. Dit is de hit Forget Me Nots.

Een discostamper uit de jaren 80. Je hoorde Patrice Russian en Forget Me Nuts. En dat brengt me zo stilaan aan het einde van het programma. Straks nog een plaat van Earth, Wind and Fire. Maar voor het zover is, eerst een hartelijk dankjewel voor het luisteren. Aanstaande maandag ben ik er weer met knooppunt Leenderheiders middags om 4 uur. En dat in het kader van de vakanties die nog spelen bij de DJ's hier bij Radio Horizon. We gaan afsluiten met wijze woorden zoals we dat iedere week doen in dit programma Over de Grens. En vandaag luidt dat citaat als volgt. Het leven gaat niet alleen over de wegen die je neemt, maar ook over de momenten waarop je besluit een andere afslag te nemen. Fijn weekend, veel plezier bij de Brabantse Dag of op de kermis in Budel of Nederweert. Tot volgende week. We are

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhese heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
6: Start je dag met Fortune Coffee.
7: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen en alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wil bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon1.tv.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
5: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
8: Het nieuws van bij ons, oh yeah, de hits die je kent. Radio Horizon. Emergency.

Horizon. De streekomroep voor Hezelee.

0: niet.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste het 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak doormidden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. De stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hit

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech die live werd uitgezonden op de Noorse televisie sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis, zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak door midden. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien, bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog 1 vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.